0: er is.
1: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
2: Radio Groot Aalbert.
3: Dit is Radio Groot Aalbert.

0: om terug te zijn. Dit is Radio Groot Haaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groot Haaltert.

Gewoon een keer de akoestische versie, ook wel lekker toch? Peter Frampton hoorde je, Show Me The Way, live natuurlijk, wat hij speelde in de, op diverse podia's toen, hè? Ja, en toen werd Show Me The Way heel vaak ook akoestisch afgespeeld, hè? Ja, 50 jaar geleden was het een grote hit. In 1976 stond het in de bovenste regionen van de hitparade, hè? Goedemorgen, het is vrijdag geworden. Vrijdagmorgen, ja, het is 24 juli inmiddels alweer. Ja, goed nieuws. De aap die vorige maand ontsnapte uit de Beekse Bergen, het safaripark in Hilvarenbeek, is gevangen. De 4-jarige kuif Maccabi liep rond in de omgeving, maar het lukte maar niet om hem te vangen. Nou ja, uiteindelijk is het mannetje toch in de vangkooi beland, die onderdeel was van de zoekactie, zo schrijft Omroep Brabant. Ja, verzorgers die hebben de afgelopen weken gezocht met man en macht naar de kuif Maccabi. Nou, die bleek echter geen haast te hebben om terug naar het dierenpark te komen. Ja, gelijk had hij natuurlijk, hè. Hij was in de vrijheid. Hij dacht van, ja jongens, ik ga niet terug. Ik wacht nog eventjes. Ja, en dat kwam door de bosrijke omgeving waar hij in de zomer prima kan overleven. Er zit ook genoeg blad in het boom en er zitten genoeg insecten in de grond, zo zei een van de verzorgers. Er was veel meer voor nodig om het dier toch te vangen. Ja, in een gebied van 100 hectare hingen ook camera's, zodat verzorgers hem konden volgen op zijn looproutes. Die zijn vastgesteld aan de hand van camerabeelden. En toen zijn er vangkooien neergezet en de aap werd daarheen gelokt met vers eten. Ook hebben verzorgers af en toe een speaker in het gebied neergezet met geluiden van zijn vertrouwde apengroep, in de hoop dat hij op het geluid zou afkomen. Nou ja, en dat heeft hij dus gedaan. En nou is hij dus gevangen, hè. Dus geen aap meer in de omgeving van Hilvarenbeek in de vrije bossen. Nee, hij zit weer achter tralies, hè. Ja. Goed, goedemorgen. Het is vrijdag. Eventjes een bak koffie halen, jongens. Want...

zo werden ze ook gemaakt vroeger, hè? Lekker instrumentaal zonder zang, dat was ook wel een keer goed, hè? Watney Franklin en The Groove bij Voor de Wekker Wakker. Dat is een beetje een soort dance classic, hè? Goed, even kijken naar het nieuws vandaag. Ja, de Verenigde Staten gaan weer nieuwe importheffingen toepassen op producten uit 60 landen. Ja, je hoort het goed. 60 landen krijgen importheffingen. De heffingen van 10% die in februari werden ingevoerd, die liepen vandaag af. Nieuwe heffingen, die werden dus al verwacht. Ja, producten uit de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk, die krijgen een importheffing van 10%. Andere landen zoals China en Japan, die krijgen het hogere tarief van 12,5%. Volgens de Amerikaanse handelsvertegenwoordiger zijn de 60 landen samen goed voor 99,4% van de Amerikaanse import. Ja, om welke producten het precies uit de EU gaat, is niet bekend.

En na een paar uur bevrijd. Ja, de politie denkt dat er sprake was van een gijzeling, maar het incident wordt nu nog onderzocht in de Duitse stad Regensburg. Hè? Ja. Ja, en Spanje heeft een nationaal noodtoestand afgekondigd in de regio Madrid en in Avila, vlakbij de hoofdstad, vanwege bosbranden. Door de noodtoestand komt de coördinatie van de crisis in handen te liggen van een militaire noodeenheid. Ja. Het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken die kondigde de noodtoestand aan. Ja, in de regio Madrid zijn er veel vlammen. En die hebben al geleid tot de evacuatie van tienduizenden mensen. De regio kan ook de bluswerkzaamheden van de 3 woedende bosbranden, 2 in Villa del Prado en een 3e in San Martin, niet meer op eigen kracht aan. Dus er moet geholpen worden, want alles staat daar letterlijk in de fik. Ja, Spanje is niet het enige Europese land dat last heeft van bosbranden. Door de extreme hitte en harde wind zijn er ook delen van Italië en Frankrijk die in de fik staan. Ja, het totaal aan verwoeste landoppervlakte in de EU-landen is tot nu toe dit jaar het op 1 na grootste ooit gemeten. Zo blijkt uit de beelden van de satelliet van het Europese informatiesysteem voor bosbranden, de EFIS. Ja, dat is veel. Veel bosbranden, veel ellende en zo. Hè. Je zal helemaal op vakantie zitten. Hè? Ja. Vandaag een regionale en ook wel een landelijke unieke dag. Want in Nederland wordt het 500.000ste tv-toestel verkocht. En dat gebeurde in 1959. Hè? Ja. En sindsdien hebben we allemaal een tv, toch? Alleen in Nederland, maar ook in Zeeuws-Vlaanderen natuurlijk. En Duitsland, iedereen heeft een tv.

Het is vrijdag, dat betekent Elvisdag. Ja, af en toe een Elvis liedje. Elvis Presley hoorde je voorbij komen uit de jaren 60. En Mary, the name, his latest flame. Ja, mooi bedacht. Ja, op deze dag trouwens, in 1971, staat er een liedje van, daar komt hij aan, Jacques Herp en de Riwi's in de top 40. Op de hoogste regionen. Het liedje scoort zeg maar in de Benelux erg hoog. Er is zelfs een Duitse versie. Volgens mij ook een Franse versie. Maar in Nederland moeten we het met deze versie doen. In 1971 op de eerste plaats.

Dus misschien wel leuk. Mark Morrison, Return of the Mac, hè? Ja. Goed, welkom. Dit is Voor de Wekker Wakker op deze vrijdagmorgen. Ik zeg welkom bij het ochtendradio Vuitton. 24 juli, kijk even naar het weerbericht. Ja, het begint vandaag droog. We hebben veel bewolking. Vanmiddag dan breekt het wolkendek overal open en schijnt de zon geregeld. Het wordt een stuk warmer dan de afgelopen dagen. Met 22 tot 25 graden. De wind is wel gedraaid naar het westen en is in kracht wat afgenomen. Ja, vanavond en vannacht is het helder weer. Alleen in het noorden komen wat meer wolkenvelden voor. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen, een vooruitblikje naar het weekend, is het vrij veel zon. Het wordt ook weer wat warmer. Temperaturen liggen dan in het zuiden tussen de 24 en 29 graden. Hè. Dus we gaan weer een lekker zonnig weekend tegemoet.

Elvis Presley. Alleen op vrijdag.

Presley. Hij was toen eigenlijk niet zo blij dat hij al die films moest spelen. Maar ja, hij deed voor publiciteit en hij werd ook verplicht door zijn manager natuurlijk. Hè. Maar hij deed niet graag en hij heeft toch in heel veel Elvis films gespeeld. Hè. Burning Love bijvoorbeeld, november 1972. Hè, want het is vandaag vrijdag, betekent af en toe een liedje van Elvis Presley. Hè. Goedemorgen, in Nijmegen is vandaag de laatste dag van de vierdaagse alweer. En in Den Haag wordt er vandaag gestemd over het mogelijk ontslag van de hoofdaanklager van het internationaal strafhof, Karim Khan. Ja, het weer vandaag, ik zei het al, veel bewolking, maar het wordt ongeveer 25 graden. Een hele

0: Morgen is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandacht.
2: My nearsighted turtle just married an army helmet.
3: Radio Groot Aandacht.
4: What's new?

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groot Haaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groot Haaltert.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aaldert.
2: Vanuit de studio in het centrum van Europa. Dit is de Hitkampioen. Enig in zijn soort.

Kono en heel wat grote artiesten bij elkaar. Give

Ja, dat is lang geleden. En het was ook maar een one-hit wonder. Mickey bij de hitkampioen. Ga ik je meenemen na de jaren 70 met deze van Amy Stewart. Knock on Wood.

0: De familieradio uit de Denderstreek, dat is Radio Groot Haaltert.
1: Dit is een Hitkampioen souvenir.
2: Well, this car is automatic, systematic, hydromatic, wide degrees lightning.

Als we Grease erbij gehaald hebben, mag je natuurlijk ook deze niet vergeten. Staying Alive. En Drance maakte er in de 80's een zeer gesluiten remake van. Dat was hem, de hitkampioen. Fijn dat we meer mogen maken hebben.

0: Dick de Valk. Wij wensen u nog een fijne dag.
1: Volg ons via onze Facebookpagina Hit Kampioen en Vind ik Leuk.
2: I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by

De broers George en Louis Johnson. Heerlijk, hè? Wat een basgitaar. Oh, vrienden. Wat is dit smullen? De band werd in 1975 opgericht. Dat het, de broers werden onder meer hadden samengewerkt met Billy Preston, Bobby Womack en Quincy Jones, die ook een platen produceerden. Zometeen een fijne voor achter de keukengordijnen. En wat een lekker weer in Nederland, hè?

0: Frankie. En wat een lekker weer in Nederland, hè? Nou, de knecht, dan kan niet meer weer, hoor. De surfers en wind surfing in the middle of the roadshow.
1: Van achter de keukengordijn.
0: Zoals Cox het altijd zelf al zei.
2: Nou, het gaat in ieder geval nergens over.
0: In de tijd van zorg.

stress deze tijden, deze ellende. En weet ik veel wat ons allemaal overkomt tegenwoordig. En het mooie weer natuurlijk. Mike Sparrow en Byron Lee hoor je erachteraan met Only a Fool. Die platen kwam in 1978. Nou, hou op over dat weer te krijgen.

0: Dit was wat in 1965.
1: Goedemorgen, zeg. Goedemiddag, goedenavond. Sam en de Faro's uit Dallas, Texas. En Bullet was trouwens de eerste plaat vanaf Amerikaanse bodem. Die nummer 1 kwam in de

Het meest bekend werd met het nummer Everybody's Got to Learn Sometime. Terwijl ze ook nog vele andere heerlijke muzikale fotografische werkjes hebben gehad. Kun je nagaan. Dit blijft hangen. Dit blijft hangen, mensen. Corgi's uit de Gouden Jaren. De vergetelheid. Dat zijn de plaatjes met de gaatjes. De plaatjes voor de frustraatjes. Juist. En vinyl is het nog steeds wat de klok slaat in de middel van de roadshow. Vandaar. Klinkt het ook zo lekker. Hier is Hans de Boy.

0: Battle Star Galactica, weet je nog? Starbuck was ook een eiland in de grote oceaan. En Starbuck was een band. En als je er een S achter zet, krijg je zin in koffie.
1: Haha, lekker!
0: Jawel, lieve vrienden en vriendinnen van de wereld. Wie zou jij op dit moment een flinke bos rozen willen aanbieden? Is het je moeder? Is het oma? Is het opa? Bloemen gaan in het hart.

en liefdevol en altijd vrolijk klinkende dames in die periode. Daar gaan de Dolly Dots en All of the Roses. Voor de liefdesmoeders, waar ook ter wereld. Want zij staan altijd voor je klaar natuurlijk. Hè? Ja, natuurlijk. Nou, tot zover en niet verder. Maak er nog wat leuks van. Onder andere in de regia, regio. Focus je even op Focus. Net FM. Michiel B. Ja, Universe natuurlijk niet te ver.

0: Zometeen is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aaldert.
2: Uur na uur muziek.
3: Weer of geen weer, op vrijdag.

Heaven is a place on earth. Een lied van de Amerikaanse zangeres Belinda Carlisle. Het nummer is afkomstig van haar tweede studioalbum Heaven on Earth uit 1987. Vrienden, welkom vandaag vrijdag 24 juli. Dit is Weer of Geen Weer. De huishoudtip, als artiest van de dag, het weerbericht en natuurlijk muziek. Wat dacht je wel? Wat heb ik mee? Wel, Tom Christie. Ik heb Doran en Alice. Ik heb Natalie Cole. Ik heb Kid Creole. Ik heb de T-set uit Nederland. Ik heb Whitney Houston. Ik heb Dusty Springfield en vele anderen. Als je ons alfabet kent, dan zit je goed hoor. ABC of EBC. Dit is When Smokey Sings.

16 jaar geleden tijdens de Love Parade in Duisburg vallen 21 doden en meer dan 500 gewonden en dat door verdrukking van bezoekers bij de ingang van het festivalterrein. Diana Ross, Upside Down.

Uit Vlaanderen. Trisha, de wereld is veel mooier als je lacht. En er zit nog waarheid in ook. We gaan even terug in de tijd. Ik heb een bekende zanger overleden. Precies 22 jaar geleden. Het was 24 juli 2004. En dan overleed Bob Azam, een Egyptisch zanger. De man werd 78. Je zult misschien zeggen, ja, Bob Azam, wie is dat? Ken ik helemaal niet. Ja, misschien wel hoor. Uit 1960, weet je nog, dit liedje Mustafa.

0: onze huishoudtip van vandaag.
1: Heb jij ook last van een vieze oven binnenin, mevrouw? Wel, ik heb de oplossing. Neem een stukje houtskool en wrijf dit over de vieze plekken in je oven. En je zult merken dat ze direct verdwijnen. Al het vuil verdwijnt gewoon. Neem dan een doekje en wrijf de oven schoon. Ziezo, vlug gedaan en weer een proper oven binnenin.
0: Dit was de huishoudtip van de dag.

uit Nederland, T-shirt met Ma Belle Ami. We gaan even terug in de tijd, 7 jaar, het was 24 juli 2019 en op die dag wordt Boris Johnson premier van het Verenigd Koninkrijk. Hij was van 2008 tot 2016 burgemeester van Londen. Boris Johnson is nu 62 jaar. Hij heeft 6 kinderen uit 3 huwelijken. En hij houdt ook van muziek. Misschien ook van deze.

0: De artiest van de dag.
1: Onze artiest van de dag is vandaag Wiltura. Hij heet eigenlijk Arthur Blankaert. Hij werd geboren in Veurne op 2 augustus 1940. Tura is een Belgisch zanger, muzikant en ook een liedjeschrijver. Hij begon zijn professionele carrière in 1957 en beleefde in 1962 zijn echte doorbraak, waarna hij uitgroeide tot een van de bekendste en succesvolste Vlaamse artiesten aller tijden. Tot zijn talloze reeks hits behoren onder meer Eenzaam zonder jou uit 1962, Draai 797204 uit 1964, El Bandido uit 1966, Arme Joe uit 67, Het kan niet zijn uit 69, Hopeloos uit 81, Mooi, het leven is mooi uit 89, en dan hebben we nog Hoop doet leven uit 1993. En niet te vergeten die fantastische Vlaamse hit Hemelsblauw uit 1994. Ik draai van Wiltura twee nummers, Aan mijn daling en Donna Carmela.

Why do I love you? Waarom hou ik van je? Ja, dat kan vele redenen hebben, hè. En het bijzonderste, mensen, dat is nog altijd het innerlijke. Ja, kijk niet naar het uiterlijke. Nee, nee. Wat in je hart zit, dat is het importantste. En wij gaan kijken naar het weerbericht. Vandaag vrijdag 24 graden, de zon is er, er zijn ook wolken. Maar morgen wordt het een prima dag, hè? Je gaat toch wel een terrasje doen, zeker? Morgen zaterdag 27, hele dag zon. En dan zondag is het al gedaan met een mooi liedje. Regen, wolken en de zon is weg. 21. Maandag, dan is er weer 21 graden. Volgende week dinsdag 25, zonnige dag. Woensdag 28. En donderdag volgende week 24 graden. De vakantieoorden in Tenerife vandaag 24. In Las Palmas 25. In Malaga 36. In Antalya 35. En in Benidorm 30 graden. Ik vond het echt fijn dat hij bij ons was. We maken een nieuwe afspraak voor maandag. Ik wens je alvast een hele prettig weekend. Geniet ervan. Laat het niet aan je hart komen. Wij zijn er terug maandag, nieuwe aflevering. We gaan eruit met Sniff and the Tears.

0: Toen het raad officieel is, je weekend weer begonnen. Hè? Heel bijzondere goeiemiddag. Iets over 12 uur geworden. Het is vrijdag vandaag, moest je het niet weten. Ja. Als je zo gewend bent van iedere dag weer te werken, dan weet je op een eind wel niet meer welke dag het is. Natuurlijk moet je eventjes naar de lunchweek luisteren. Dan weet je dat natuurlijk ook weer. Oh. Hartelijk welkom dus weer een uur lang lunchbreken hier op jouw fantastische radiostation deze zomerse dagen. Want we hebben nog steeds de zomer in onze kriebel in de buiken natuurlijk. Ja, dat hadden we wel. Ja, dat was natuurlijk muziek van Fischer Z. En dit allemaal met hun Marlies. Zo direct komt eraan Nirvana en Comes As You Are.
1: De lunchbreak bruist als het water van de Noordzee.

dat is nummer waarvan ik kan zeggen. Wel, blijf gewoon wie je bent en waar je bent ook natuurlijk. En dan hebben we al Nirvana. En dan gaan we met hun Come As You Are. Het is vrijdagmiddag, van harte welkom natuurlijk in de lunchbreak. Ja, het weekend start hier. En als je al in vakantie bent, wel geniet ervan, zou ik zeggen. En als je ergens in de zon ligt, wel vergeet je zeker niet om te draaien. Want anders ben je zo aangebakken als een hamburger, als het ware. Hier is What's Fun and the Right Side One.

Inderdaad, hè. De story van de Playboy als een soort reclameboodschap voor deze plaat van Nancy Sinatra als onvredelijkheid en dit allemaal met haar. These boots are made for walking. In de Playboy stond ze alleen maar met de laarzen aan. Ja, inderdaad wel. Hier zijn de mannen van de Cornels en 74-75. Goedemiddag, smakelijk eten als je aan tafel zit. Lunchen tot 1 uur op je radio.

natuurlijk zagen we het. Dat is het vrijdagse liedje. I Saw the Sign. Ace of Base hier in Lunchbreak. En gezellig is erbij. Ben natuurlijk op jouw fantastische radiostation. Met muziek vanaf de branding van de Noordzee. Ace of Base. En dit allemaal met hun I Saw the Sign. Hier is Don Patridge. En dit allemaal met zijn Rosie, Rosie, Rosie.

inderdaad een nummer die moeilijk in een laadje past. Hè? Inderdaad wel. Leunten nu meer naar de rock of leunten nu meer naar de jazz? In ieder geval, het was een mooi nummer van Gino Vanelli natuurlijk. En People Got The Move. Ja, als je een move hebt wel, dan mag je hem altijd laten tonen natuurlijk. Hè. Inderdaad, je bent altijd welkom hier in de Zomerse Show op je radio. En dat is natuurlijk de lunchbreak tot 1 uur. Straks hebben we nog iets te zeggen over de Dolly Dots. Maar eerst nog eventjes tijd voor de Bananarama's. En Robert De Niro is waiting for them. Ja. Tot zo voor het geestnieuws hier op de show op de radio.

0: muziek.
1: Radio Groot Haaltes.
2: Lunchbreak, breaking news toen.
3: Zo inderdaad, het lunchbreak, breaking news van toen. Het is vrijdag, het weekend staat voor de deur. Of de vakantie, die is al begonnen, denk ik. En als je aan tafel zit, smakelijk eten. Op 2 oktober 1988 heeft de meidengroep de Dolly Dots een afscheidsconcert in een Amsterdamse discotheek. Hun grootste hit, Love Me Just A Little Bit More, Totally Hooked On You, wordt geboycott door Avro's Topop, omdat het populaire Nederlandse tv-programma het nummer niet als eerste mag uitzenden. Het gebrek aan overexposure duwt het meteen naar een eerste plaats in de hitparade van de top 40. Hier is de Dolly Dots en Love Me Just A Little Bit More.

0: The Lunch Break met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-tip van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest van de week,
2: het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat.
0: Geniet dus extra van je lunch met The Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.
3: De hit van Patrick. De hit van Patrick. De hit van Patrick.

Oh ja, inderdaad. Het wordt een hele grote hit. Onthoud wat ik gezegd heb. Ja, en dan komt er tussen. Ja, heel hoog in de hitparades. Muziek van Alex Warren natuurlijk en Fever Dream. Hier in de lunchbreak van harte welkom in deel 2. Ja. En we zijn alweer de laatste werkdag van de week. Natuurlijk, het is vrijdag en je voelt het dat het weekend in de lucht hangt natuurlijk. Met de muziek die je hier hoort op jouw fantastische radiostation. 24 uur per dag, 7 dagen per week. En daarvan mag ik een uurtje hier lekker over de middag muziek draaien. Hier is Chris Rea en I Can Hear Your Heartbeat. Kom maar eventjes lekker dicht bij de radio.

0: nog steeds nog een gezellig race geboekt hebben naar het zuiden van Frankrijk. Wel, daar gaan eerst een heel veel horen voorbij komen natuurlijk. Hè. Ja, inderdaad wel. Mannen van Soulfly Dynamic en dan met Mademoiselle Lynette. Helemaal opnieuw uitgebracht in een heel nieuw jasje. Ja, inderdaad wel. En ik wilde hem eventjes meegeven natuurlijk aan jullie. Want ik heb hem daar ook veel gehoord natuurlijk. Ja, inderdaad wel. Voor zover het natuurlijk wel muziek draaien dat je graag hoort natuurlijk daar in Frankrijk.
1: Leesbreek LP van de week.
0: Onze LP van de week al heel de week. Ramon van het Groenewoud. Hier is hij met Maria, Maria, Maria.

En wat u mag het wel zeggen, onze Ramon van het Groene Woud. En dit allemaal met zijn Maria. Maria, ik hou van jou, voor jou sta ik uren in de kou. Hoef je niet te doen, dit is zomer. Op je radio. En dat allemaal hier in de lunchbreak. Iedere dag weer opnieuw tussen 12 en 1. Dan eet iedereen. Over het algemeen dan toch, hè? Of anders ben je aan het brunchen. En daarna wel of nog aan het aperitieven. Dat kan natuurlijk ook als je in vakantie bent. Volgende week weer een hele nieuwe artiest natuurlijk hier in de lunchbreak als artiest van de week. Hier is Champagne en Rock'n'Roll Star.

Een rondje champagne voor iedereen die aan het luisteren is. Natuurlijk naar de lunchbreak hier deze vrijdagmiddag. Champagne dus en rock'n'roll star, superstar. Zo direct ook nog de toetjesplaat natuurlijk. Hè. Maar ik heb nog eventjes een lange versie van Robert Plant hier klaarstaan. Een hele mooie. Luister mee en geef er mee.

0: toch lekker even achterover leunen op een vrijdag. Dat moet kunnen natuurlijk, hè, met Robert Plant en dit allemaal met zijn Big Log. Inderdaad, zo is de titel van de plaat natuurlijk. Goed, als ik zo even op de klok kijk, dan is het tijd geworden om onze toetjesplaat te draaien. Wat mij betreft graag tot zondag. Zondag ben ik er weer met een nieuwe lunchbreak natuurlijk. En dan weer voor de hele week lang natuurlijk. Met alles erop en eraan. Helemaal gratis voor jou op jouw fantastische radiostation. Tot zondag of anders tot maandag. Bye bye.
1: De toetjesplaat van de dag.
0: De toetjesplaat van de dag. Hier is hij, Die Barge. En The Rhythm Is Gonna Get You. Ja, zeker weten. Maak er een mooie weekend van. Bye bye.

op de Nederlandstalige Tour. Van harte welkom hier op jouw favoriete radiostation. Je hoorde Anja met Ze durf me niet te bedriegen. Een nummertje uit de jaren 60 vandaan. Hé, hey, we zijn er weer het komende uur. Hè, met onder meer Amelie Stemmerman en Betty Davis. Ja, we gaan het een beetje rustig houden vandaag, hè.

Parijs is een single van Kenny B. Het is zijn tweede single na zijn overstap naar de Nederlandstalige muziek. Vind je ook op zijn album Kenny B. En ja, een hele grote hit was dit voor hem. We gaan naar het Junior Eurovisie Songfestival 2006. Op dat grote podium stond de kleine Thor toen. Een tocht door het duister.

Ja, ja. Kopje koffie, hè. 1987 kwamen ze binnen in de hitparades, hè. Zowel in Vlaanderen als in Nederland een hele grote hit voor VHF De Kunst. Denk maar ook aan hun oude liefde Roesniet en Suzanne, hun eerste grote hits in die jaren 80. Verder nu met Nederlandstalig werk hier op de radio op jouw favoriete radiostation met Walter de Buk en zijn gekendste, het Vliegerken.

De man die de Hentse feesten opnieuw heeft uitgevonden in de tijd. Walter de Buk kent Vliegerken. De volgende man kennen we als liedzanger van de popgroep Volumia in de periode 1992-2002. Hij zingt zowel in het Nederlands als in het Engels. Sander de Bougenier. En hij heeft het deze keer over Hemelsbreed.

Sporen in het Zand verwijst naar haar gelijknamig album van deze Vlaamse zangeres Sylviane. Een nummertje dat ze natuurlijk vindt op dit gelijknamig album. Vooral bekend werd ze door haar nummers Ik voel me goed, De zangeres en Stapel gek. Ze is een beetje in het levensliedcircuit gedoken. En de volgende. Ja, de enige echte nummer 1 hitnotering van Rob de Nijs in de tijd. Hè. Zijn bangerhart.

Met de tandem naar Amerika, dat ze waren ze Loreen O'Reilly, Marie-Laure en Marie-Helene Hendricks. Samen vormden ze in der tijd de Dalton Sisters tussen 2007 en 2012. Ja, rustig aan nu met Danny de Munk. Ik voel me zo verdond alleen. Uit Siske de Rat, hè? Waarmee

1984 was dat toch alweer, hè? Danny de Munk en ik voel me zo verdomd alleen. En hier is Nathalie Tanné. Sing, say, lovey.

je vindt het op zijn album uit 1984, Wij Twee. André van Duin met Want het is zomer. En ja, melodietje kennen we vast en zeker nog. Hein? You know I love you to say je t'aime van in der tijd Shake. En hier is, dat was André van Duin, Want het is zomer. En het is zomer, hè. Hier is Clouseau. En dans. Ja. Welkom op de Nederlandstalige Tours. Op jouw favoriete radiostation.

Inderdaad, duizend lieve woorden. Je hoorde Franse Bauer natuurlijk, hè. We kijken zo eventjes naar de studioklok en het is hoog tijd om afscheid te nemen. Dat was een uurtje op de Nederlandstalige Tour. En dit allemaal op jouw favoriete radiostation. En we gaan eruit met deze. Dans met mij de laatste tango. Je hoort Eddie Wally. Graag tot volgende week.

0: er is.
1: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
2: Radio Groot Aandacht.
3: Buurtauur Muziek.
4: Lekker Radio. Menno Dekker.

Zweedse Zara Larsson begon Dekker Radio vandaag met Lush Life. Ja. Oh, dit is ook mooi hoor. Simply Red. Ken je die groep nog? En nummer uit 1985. Holding Back the Years. Welkom bij dit nieuwe uur Dekker Radio.

Mooi hè? Simply Red en Holding Back the Years. Dekker Radio, daar ben je op afgestemd met heel veel leuke oude herinneringen. Wat dacht je van dit stel? The American Gypsies, Central Station.

0: Andy Gibb. En hele tijd geleden zijn ze gemaakt. I Just Want To Be Your Everything uit 1977. Ken je dingetje nog? Ah, Frank Paardenkoper heet het.
1: Hé jongens, kennen jullie mijn stien? En weet je dan ook dat ze overal maar blijft praten en plakken? En weet je wat ik altijd tegen haar zeg?
2: Nee!
1: Wil je het weten?
2: Ja!
1: Wil je het echt weten?
2: Ja!
1: Ik bedoel, wil je het heel echt weten?
2: Ja!
0: Nou, dan gaan we dan.
1: 1, 2, 3.
0: Hoppakee.
1: Schiet op! Schiet op!

goed van jou, hoor. Ah, jongen, als zij begint te praten, hè, Stine. Nou, dat is niet mis, dat kan ik je wel zeggen. Dat kan ik wachten, weet je wel. Dat is een jutte mis. Raad hem, daar gaat ie. Wat je nog een keer horen? Wel een beetje laat, hè. Maar het koortje wat sneller. Zo ja, daar gaat ie. Raad hem.

0: grote boodschappentas.
1: Kan het een beetje sneller misschien? Geweldig, hè? Ja. Leuke parodie was dat. We gaan naar Frankrijk. Florent Pagny. En Tabé.

0: Wat een drama van Florent Pagny. Tené, encore, betekent nog steeds van je te houden. Ja. We gaan eens even naar iets heel anders luisteren.
1: Mambo number 5.

0: Nou, ik kijk op de klok. Het schiet al op. Ik ga eens eventjes schakelen met Studio 2. Wiebe zit klaar met deze drie.
1: Dadelijk onder andere deze drie in 30.

Nou, op deze muziek kun je wel moe voor. Met Gino Vanelli. We begonnen aan het tweede gedeelte van dit uur Dekker Radio. En People Gotta Move. Dark is the night. Dadelijk Wende. Met S10 uit Nederland. En Sterren Lopen. Maar eerst deze van Shakatak. Dark is

hartelijke klanken bij Dekker Radio. Af en toe snap ik er ook niks van, hoor. Wende met S10 en ze gingen sterren lopen. Nou, schiet mij maar lekker, hoor. Tegen de tijd dat ik het snap, ben ik heel erg oud, waarschijnlijk. Weet je wat we gaan doen? We gaan naar 1993. Toen hadden ze begrijpelijke muziek. Luister naar Lulu uit Engeland en haar Independence.

Zo kunnen ze nog uren doorgaan daar in Brazilië. Ja, Tania Maria hoorde je met Eusinha uit 1983. Hey, ik moet even opschieten, want ik heb nog meer klaarstaan. André Hazes junior bijvoorbeeld. Een doodgewone man, zingt hij. Gaat het over mij? Geen idee.

0: Nou, ik kijk op mijn horloge en op het klokje en het klopt allemaal wel precies. We zijn er doorheen. André Hazes junior, dankjewel bedankt.
1: Goodbye.
2: Dekker Radio.
0: Zo, een nieuwe van de Tipsy Girls als laatste. Baby, one more time. Tot de volgende keer maar weer.

0: Door de jaren heen zijn er trouwens enkele versies op de markt gebracht van deze Break My Stride. Maar dit was toch wel de originele van Matthew Wilder.
1: De Turbulentie Show met Jacques van Belleghem.

Ja, toen je nog jong was en in je puberteit was, wie heeft het ooit niet gedaan? Belletje trek natuurlijk, Anita Ward scoorde daarmee, Ring My Bell. Zometeen goud vanuit in die turbulentie show met ABBA, maar eerst Babbel.

En kijk, in het dagelijkse leven had hij een extravagant uitschijning, deze Limile van Kaliagugu. Dat was nog even Too Shy in die turbulentie show. En kijk eens aan, het mooie gezelschap van

0: De dame heeft echt iets en ze heeft het enkele jaren waargemaakt in de hitparades, maar de dag van vandaag zo stil geworden. Het was nog even Ellie Goulding.
1: Dames en heren, mogen wij u verzoeken te blijven zitten, uw veiligheidsriem om te doen, want de hits knallen uit de radio.

0: Dergelijke platen die hebben wekenlang op 1 gestaan in de hitparades in de jaren 80. Het is bijna niet te geloven. Zo leuk om dat nog even terug te horen dankzij die turbulente show. Het was Rockwell and Somebody is Watching You.
1: Jacques van Belleghem en zijn crew.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandert.
2: Muziek.
1: De nooit vervelende hits.
3: Bart Motaar.
4: Dit was niet waar.

0: Wat een mooie muzikale anekdote om een aflevering van de Nooit Vervelend Dit van start te gaan. U luisterde naar Meteor en de Nooduitgang. Mijn naam is Bart Botaar.
1: Dit zijn de Nooit Vervelende Hits.

Garden met you, Thomas Sommer, of beter gekend als Sting, brak bij het grote publiek eigenlijk wel een beetje door met de formatie The Police, maar in de jaren 80 ging hij solo en had toch wel enkele gave hits, waaronder Feels Like Gold. En dit vonden we eigenlijk terug in 1985, Sting en Russians. En dit hier is Kelly Clarkson.

De muzikale carrière van dit tweetal begon eigenlijk begin jaren 50 onder de artiestennaam Tom en Jerry. Ja, dat spreekt men toch wel zo niet aan in de muziekwereld, denk ik. En ze zijn doodgewoon gegaan voor Simon en Garfunkel. Het Amerikaanse zangduo traden op, meestal in de jaren 70 en de jaren 80. We namen jou mee terug naar de tijd 1970 voor een van die leuke dingen van Simon en Garfunkel en Cecilia. En dit hier is onze dame Emma Heesters.

de onvermijdelijke liefde die ups en downs weerspiegelt. Het nummer beschrijft de worstelingen van een relatie en het onvermogen om een ander uit je gedachten te zetten. We namen jou muzikaal mee terug in de tijd met het leuk duo. Niemand minder dan Eros Ramazzotti en Tina Turner en José de la Vida. En dit hier is Danny Swims.

fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groot Haaltert. Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groot Haaltert. Nooit vervelende hits met Bart Mottaar.

0: Tijdloze classics zijpelen uit je radiotoestel. Wat een radiojuweeltje zeg. Dit brengt eigenlijk toch wel een beetje de zon in de huiskamer. Zij ontpopte zich in 1973. Wij luisterden naar Casey en de Sunshine Band en Baby Don't Give It Up.
1: Ja!

Mr. Bruce Frederick Joseph Springsteen met eigenlijk als bijnaam de Boss. En daar heeft hij gelijk in, of in de jaren 80. Hij zag het levenslicht in 1949 op 23 september. Hij werd eigenlijk ontdekt in 1972 door zanger John Hammond. Die ook eigenlijk al een beetje Bob Dylan onder zijn vleugels nam. We namen jouw muzikaal mee, Grasduinen terug in de tijd willen geweest. Nummer 1 van Bruce Springsteen en Of Dover, Born in the USA. Yeah.

Dit vonden we terug in de hitlijst van de zomer van 2003. Ex-zanger en van de formatie Boyzone en natuurlijk manager van de legendarische groep Westlife. Solo deed hij het zeker niet slecht. We namen jouw muzikaal dan even mee terug in de tijd met Roland Keating. En had het over Life is a Rollercoaster. En daar heeft hij dan toch weer een heel klein beetje gelijk in. Of niet soms? Ja hoor. Dit vonden we terug in 1981. Zij verliet ons op 8 augustus 2022. We hebben het over niemand minder dan Olivia Newton-John. En zij gaan de been nog even strekken hoor. Dit wordt Physical.

0: moet je toch een heel klein beetje met me eens zijn dat deze dame ons toch schitterende dingen heeft nagelaten, hoor. In 2022 ging ze van ons heen, want over Olivia Newton-John en zat het over Physical. Dit was weer de Nooit Verveeldheid voor deze week. Ik dank u voor het luisteren. Mijn naam is Bart Motaar en zeg je heel graag tot volgende week.
1: Muzikaal genieten.
2: Wauw.
1: Met Bart Motaar.

kijk eens aan. Hey, hallo allemaal. Hartelijk welkom in alweer een nieuwe uitzending van deze Hitwriters op vrijdag. De 233ste uitzending, weliswaar. Ja, en deze keer vergeten we het zeker niet. Bedankt aan de voorgaande collega's hier bij jouw hitfrequentie. Lekkere muziek en de ganse dag door krijgen we tussen al. En we gaan door tot 7 uur vanaf het al. Zeker met deze Hitwriters on Friday. Ja, ik heb er zo zin in. We staan weer voor een leuk weekend, zeg maar. En het gaat ook weer een stukje warmer worden, want ik zie ook weer een hitwolf op ons afkomen eigenlijk een beetje. Ja, een voorspel voor volgende week alweer van die zweet, van die tropische temperaturen. Van die zweettemperatuur wou ik zeggen, ja. Tropische temperaturen, Jos moet het zijn. Ja, ik zie tot 233 graden terug in Vlaanderen en België. Waarschijnlijk zal het ook zo het geval zijn in Nederland. Misschien is het nu ietsje minder warm in Emmeloord. Ja, wie weet. Maar dat komt toch wel weer goed, hoor. Maar het zal weer puffen worden en regenwater is er al tekort. En er gaat nog geen regen vallen de komende dagen, zo blijkt. Dus onze regenput, ja, die kunnen we bijna vergeten. 7500 liter regenwater is aan mijn neus voorbij gegaan, zeg maar. Ja, het gebeurt altijd door het chassen van het toilet eigenlijk, ja. Twee toiletten op regenwater en dan een paar weken geen regen en dan krijg je dat. Dan loopt dat ding leeg. Moet je bijvullen. Ja, het zal weer een dure rekening worden, toch wel. Deze week ook weer een nieuwe tipper van de week. Dat hoor je zo meteen rond de klok van 5:30. De keuzeplaat van de luisteraars komt eraan. Ook Bart van Leeuwen heeft mij beloofd even langs te komen met de plaat in zijn verhaal. Er is de Jukebox klassieker, de popcorn oldie. En Jacqueline die komt ook langs met de rubriek Wat eten we vandaag? Dus staat weer heel wat te gebeuren, zo blijkt.

Ja, jammer genoeg, deze week kregen we het slechte nieuws dat Tony Thorpe is komen te overlijden. Een van de bandleden van de Rubids. Hij werd 81 jaar jong. Je hoorde de Rubids met I Can Do It. Terug naar die goede oude zeezenderhits.

En ik moet het eerlijk toegeven, het swingt nogal zijn trein. Zijn ze van die platen, als je die hoort in een danscafé of in een discotheek, dan kan je niet blijven op stilstaan. Je hoort de Jesse Green en Nice en Slow. En goedemiddag als je er pas bij komt. Je luistert naar de 233ste uitzending van Hit Riders on Friday. Tot 7 uur vanavond nog hier bij jouw hitfrequentie.

0: lekkere geluiden toch om je weekend aan te vatten, zeg maar. Ja, we zijn in het voorlaatste weekend, voorlaatste vrijdag van de maand juli wat betreft deze Hit Riders.
1: De gouden glans van radio streamt over het internet met deze klassieker.
2: Alleen de muziek deze nacht.
0: En ik draaide hem een paar weken terug ook al eens een keertje. Maar toen moest ik hem noodgedwongen stoppen omdat we te weinig tijd hadden vandaag. Dan gaan we dus opnieuw laten draaien. Deze Harold Melvin en de Blue Notes en die speciale versie. Je moet eens goed luisteren, lieve mensen. Dat is een heel speciale versie van deze Don't Leave Me This Way.

geweldig, toch? Vind je niet? 1975. Harold Melvin en de Blue Notes. De Tom Motown mix hoorde je vandaag in deze 233ste Hit Riders on Friday. En we draaien hem eigenlijk wel bijna zo goed als integraal, lieve mensen. 11 minuten lang, ja, ik weet het, staat niet op de radio dat het zo gebeurt, maar ja, kon het me niet laten. U kent hem ongetwijfeld nog in de versie van Thelma Houston. Ook een geweldige kaskraker geweest. Deze mag daar ook zeker bij zijn. Harold Melvin en de Blue Notes. En door al die platen raken we een beetje achteruit. Want afgelopen week waren we ook in, op de Gentse feesten.

0: Ja, en Christophe heeft deze week weliswaar het publiek alle hoeken van de kamers laten zien. Zong ook een liedje van Jan Smit, want hij zingt ook met de 3D's namelijk. De hele nacht. Maar deze keer was hij solo aanwezig voor de 13e keer, zeg maar, op het Sint-Baafsplein. Je hoorde Christophe en vanavond gaat het gebeuren. En bij ons zit alles een beetje in vertraging nu.
1: Rommel's tip van de week.
0: Ja, de nieuwe tipper van de week deze week, Stan van Samang. Weet duidelijk van de warmte.

0: eigenlijk wel een fantastische productie toch wel, deze nieuwe single van Stan van Samang. Staat erbij genoteerd om de zomerhit van het jaar weg te skepen, zeg maar, in Vlaanderen en in België. Benieuwd wat het wordt.
1: Goedenavond, u luistert naar Hit Riders. Niks dan hits met Jos van den Bos.
0: Ja, en van de ene grote hit naar de andere, maar toch wel een heel poosje terug in de tijd nu. We keren terug naar 1978 met deze geweldige Engelse band. Ja, dan heb ik het over Status Quo natuurlijk. Hier is Hold You Back.

0: 1978 worden is het Status Quo met Hold You Back. De originele Status Quo weliswaar, want ik heb in België ook de Status Quo Q-band. En die mannen doen het eigenlijk ook niet slecht hoor. Nee, want af en toe komt er ook eens een vent uit de originele band meespelen met die mannen. En ik heb het een jaar of twee, drie terug aan de lijf ondervonden. Ik heb die mannen toen ook nog geïnterviewd.
1: Dit is Hit Riders. Op vrijdag met Jos van den Bos.
2: Leuk dat je luistert.
0: Ja, Chris Mello was nieuw lid toen bij Status Quo. En kwam ook even meespelen bij de Status Quo Q-band. Meerdere malen is het al gebeurd trouwens. Dus dat wil toch al wel eens iets zeggen. Zometeen komt Bart van Leeuwen langs in deze 233ste show. Eerst nog deze van Tower.

0: 1981 geleden, deze van Tower and See You Tonight.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Ik heb niet zoveel nodig. Voor mij geen dure Rolls Royce of een limousine. Ik hoef ook niet zo nodig met mijn kop in de roddelbladen. En waar ik al helemaal geen behoefte aan heb, zijn mensen die me vertellen wat ik wel en wat ik niet moet doen. Eigenlijk heb ik maar één ding nodig. Nee, ik kan makkelijk zonder telefoon, zonder gas, zonder licht. Maak je geen zorgen over mij. Ook zonder al die dingen kan ik me heel goed redden. En denk maar niet dat ik mijn huis uit word gezet omdat ik mijn huur weer eens niet heb betaald. Daar hoef je me echt niet aan te herinneren, dat is niet nodig. Maar het enige wat ik wel nodig heb, dat ben jij. Zo simpel is het eigenlijk. Ik kan gewoon niet zonder jou. We horen nu eenmaal bij elkaar. Net als een piloot bij een vliegtuig of een bal op het voetbalveld. Zoals een keu hoort bij een biljart. Zo hoor ik bij jou. En maak je geen zorgen. Je hoeft me niet te overladen met complimentjes omdat ik zo goed voor je ben. Ik red me wel. Mij hoef je niet in de watten te leggen. Dat zou ik weigeren, omdat ik dat gewoon niet nodig heb. Er is maar één ding dat ik nodig heb. En dat ben jij.

0: Tense Vergel met Paul Carrick en I Need You. Waarvoor dank aan Bart van Leeuwen. En intussen is Jacqueline hier even binnengewipt in de studio. Hallo Jacqueline, hoe gaat het ermee?
1: Dag Jos.
0: Hou, ik ben zo blij dat je er bent. Intussen heb je me ook voorzien, zie ik, van een drankje. Want ja, ik begon toch eigenlijk een klein beetje dorst te krijgen, hoor, nu.
1: Ja, en een hapje ook nog.
0: Een hapje er ook nog bij?
1: Ja.
0: Ja, jongens. Wat moet de mens nog meer hebben eigenlijk wel? Dankjewel, daarvoor kom je straks terug, Jacqueline, in het tweede deel.
1: Ja, straks ben ik terug.
0: Oké, tot straks.

0: toch altijd leuk, hè, Mr. Jacqueline? Ja. Ik ben zo blij dat ze er weer is in de studio hier. Ja, ik heb dus wel eens goed doorgedronken, zeg maar. Je hoort misschien al een klein beetje aan mijn stem dat het al ietsje beter is intussen weer. Ja. Het is een klein beetje gesmeerd. Jean-Paul Young, Love is in the Air.
1: Hit Riders op vrijdag. Alleen de beste hits hoor je hier.

0: VCA.
1: Van is het Village People?
0: Ja, eigenlijk moet ik zeggen. Ja.
1: Sorry hoor. Village People hoorde je met YMCA voorlaatste vocalen in het eerste deel. Ik maak graag afspraak. Na 6 uur dan zijn we er weer. De Hits Knallen.

0: Dus hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: What we're gonna do right here is go back. Way back. Back into time.

0: overkant van 6 uur, zeg maar. Het tweede deel van deze Hit Riders op vrijdag.
1: Buenos noches en bienvenidos a Hit Riders. Con Jos van den Bus, the real one.
0: Tot 7 uur nog vanavond deze 233e uitzending.

lekkere dansplaat uit die 80's. Je hoorde Shannon en Let the Music Play. Ja, we zijn weer vertrokken tot 7 uur voor het tweede deel Hit Riders op vrijdag. En de 233ste uitzending loopt hier tot 7 uur vanavond. Alleen de grootste hits worden hier bij ons. Elke vrijdag. En straks ook nog met Jacqueline.

Alpeville, een van die betere discotheekplaten, zeg maar, uit die 80's. Betere dansplaten destijds toch wel. Speciale versie, een 12-inch versie van deze Big in Japan. Zo, je kreeg hem helemaal.

Dan keren we terug in de tijd nu. Back to the good old days. 1978, die zeezendertijd. Jongens, jongens, jongens. Ken je deze nog? Gilla is de naam. En het nummer heet Benny Shea.

0: 70s muziek. Jongens, jongens, jongens. Het blijft hangen in ons achterhoofd, zeg maar. Ja. Gilla scoorde een grote hit in 1978. Dankzij de vele zeezenders, waaronder ook Radio Miamico destijds. Bend me, shape me, any way you want me. En afgelopen weekend waren er in meer vieringen omtrent 50 jaar jubileum van de overwinning van het behalen van de Ronde van Vlaanderen. De Ronde, zeg maar. En Lucien van Imken werd gevierd en vandaar gaan we deze plaat Jukebox Klassieker draaien.
1: Jukebox Klassieker.
2: Le chien van Imp de

0: Lucien van Imp won 50 jaar geleden de ronde, zeg maar. Ja, als enige Belgen tot op dit ogenblik toch nog wel. Dus hopelijk komen er vervangers die die titel overnemen. Maar intussen werd Lucien gevierd in Meren. En dat zou ook nog eens gebeuren aanstaande maandag in Aalst op het Natuurcriterium.
1: Broadcast on the internet every Friday till 5 and 7 p.m. with Jos van den Bos.
2: All over the place. We're online, listening to the hottest internet station.
0: Ja, dus aanstaande maandag in Aalst het Natuurcriterium na de ronde, zeg maar. En hier de van Skepdal komt ook. Je weet wel. Zal mijn schoonmoeder niet graag horen, maar ja.

dus aanstaande maandag in Aalst in Oost-Vlaanderen is dat het 89ste Natuurcriterium. En Rune Herholtz, Belgisch kampioen, zal erbij zijn. En ook Evenepoel.

0: Ja, het is gisteren ook al 15 jaar geleden dat de Britse zangeres Amy Winehouse is komen te overlijden. 27 jaar jong werd ze en Amy Winehouse was wereldbekend dankzij deze hit Rehab en Valerie en Back to Back en zo meer en andere grote hits, zeg maar. Dus 15 jaar intussen al geleden, deze Amy Winehouse. En we gaan eens even kijken in onze Gidridersgroep naar jullie stemgedrag wat betreft de keuzeplaat van de luisteraars. Ja, intussen heb ik het hier al gevonden, zie ik. Ik moet hier wel intussen eerst nog iets klaarzetten. Dat is ook zo, kijk, bij deze gebeurt. Voilà. Ik kijk eens even wat er in het lijstje stond van laureaten deze week. Op nummer 1 in het lijstje stond de nummer van de Gentry's Keep On Dancing. Een nummer uit 1965. En ik tik het even aan. Zo kan ik ook zien hoeveel mensen erop gestemd hebben. En dat waren er 29%. Niet slecht eigenlijk, toch wel, voor een plaat die tot over een paar weken voor mij nog totaal vreemd was. De Gentry's en Keep On Dancing. Zo zie je maar, een mens leert altijd maar bij. De tweede plaat in het rijtje was een nummer van Stevie Wonder, Part-Time Lover uit 1985. En daarop stemden 16% van onze luisteraars. Maar dat is eigenlijk niet genoeg. Want als je dan kijkt, nummer 3 in het lijstje, dat was een nummer van Glenn Medeiros, Nothing's Gonna Change My Love For You uit 1987. En lieve mensen, dat kreeg waarschijnlijk wel van jullie, ik ben er 100% zeker van, 54% van de stemmen. Als je me nou, 54% van jullie stemmen doet, dat is toch wel meer dan de helft van wat er te rapen viel. Glenn Medeiros gaat dus lopen met de pluimen en is deze week...
1: Dit is deze week de keuzeplaat van de luisteraars.

Nothing's gonna change my love for you. Dat zal ongetwijfeld bij ons ook zo zijn. Er verandert niks. We blijven elke week uitzenden op vrijdag tussen 5 en 7 uur in deze Hit Riders, zeg maar.

Een nummer uit 1965, goed voor 29% van de stemmers. En ik noem er een paar op, dat deed onder andere Laila Lai, Kurt Gozi, Dirk Dillen, Guy de Macht en noem zomaar op. Bedankt voor het stemmen. Volgende week dinsdag staat er terug een lijstje met 3 laureaten online op onze Facebookpagina Hitwriters en ook op die van Jos van den Bos.

0: Tracy en de Sunshine Band. Ja, ik voel de zon hier op mijn rug. Ja. De zon schijnt, lieve mensen, en ze gaat nog een heel stuk door. Want volgende week komen er weer temperaturen aan van boven de 30 graden en meer. Dus dat belooft weer.
1: Mogen wij even uw aandacht vragen voor Jacqueline Segers en haar rubriek Wat eten we vandaag?

0: Een goede vraag eigenlijk. Wat eten we vandaag, Jacqueline? Goedemiddag, hartelijk welkom.
1: Ja, goedemiddag, Jos. Hier ben ik weer.
0: Ja, zeg het maar hoor, Jacqueline.
1: Ja, dus vanavond maak ik dus lekkere aardappeltjes klaar. Met lekkere verse worteltjes en erwtjes. Oh. Met een lekkere cordon bleu.
0: Amai.
1: En als dessert heb ik voor een chocolademousse gekozen.
0: Ja, zo te horen maak je er je werk van, Jacqueline.
1: Ja, dat is altijd lekker met verse chocolademousse, ja, dat je zelf klaarmaakt.
0: Ja, ik begrijp het. Maar als je zo lang in de keuken moet staan en het is zo mooi weer buiten, doet jou dat dan niks, nee?
1: Ja, maar ja, het is al warm geweest en nu in de keuken wil ik mij wel een beetje amuseren.
0: Ja, ik zei het zo net nog, Jacqueline, volgende week terug boven de 30 graden, 32-33 graden. Wat gaat dat teweeg brengen? Hoe ga je er tegenaan kijken? Wat kan je er tegen doen, zeg maar?
1: Ja, een handdoekje in uw nekje leggen voor een beetje verfrissing.
0: Oh ja? Ja, dat kan misschien wel een beetje helpen. Ik had het ook in deze show wel eens over de Hentse feest. Jacqueline, ben je geweest?
1: Ja, ik ben al 2 maal geweest.
0: Ja, 2 maal. Oh, en heb je al het een en het ander gezien dan? Wie heb je allemaal bezig gezien op de podia?
1: Ah, ja, Christophe, de zanger Christophe dus. En dan Kid Coco, dus Junior daar.
0: Kid Coco, ja.
1: En dan nog een paar optredens dat ik meegedaan heb.
0: Mm-hmm.
1: Ja. En Jacqueline, de Salsa Bar natuurlijk ook.
0: Ja, ik heb nog een vraagje. Volgende week maandag is het hier in Aalst het 89ste natuurcriterium. Zegt jou dat iets?
1: Ja, voor mij, ik zie dat niet graag koers, hè. Dus ik denk, Jos gaat er maar alleen naartoe. Ja? Ofwel ga ik op café zitten, hè.
0: Oh, ja. Ik zal eens moeten zien dat ik een van mijn vrienden even wakker schud. Misschien gaat die mee, wie weet.
1: Ja, ik denk dat beter zal zijn.
0: Zou dat beter zijn, denk je?
1: Ja,
0: interesseert jou dat niet, wielrennen?
1: Nee.
0: Nee, alleen. En Evenepoel ook niet?
1: Nee. De koers zegt mij totaal.
0: Ja, hij zal het graag horen, want hij komt aanstaande maandag naar Aalst op het 89ste natuurcriterium. Is ook geen favoriet van mijn schoonmoeder, dus vandaar. Evenepoel, bye bye, zwaai zwaai, zeg maar.

altijd leuk als je bekijkt hoeveel mensen er elke week weer stemmen op die keuzeplaat van de luisteraars. Waarvoor dank, lieve luisteraars. En hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Ben je ook al lid van onze gratis club Kid Riders? Als je dat nog niet bent, mag je dat nu zeker doen. Ja, je kan gratis lid worden op onze Facebookpagina van Kid Riders. Jimmy James gaat waar de muziek gaat en deze meneer gaat naar Rio. Hier is Claude François.

0: lekkere Franse chanson van Claude François. Uit de goede oude 70s weer een keer. Je fais à Rio. Ja. Hoe hij als een einde gekomen is, is nog een groot vraagteken. Heeft hij het expres gedaan of was het een ongeval? Wie weet het, maar hij is in zijn bad geëlektrocuteerd, deze Claude François.
1: Dit is een echte popcorn-klassieker.

Ja, en ik heb me vandaag eigenlijk toch wel weer rot geamuseerd, moet ik eerlijk toegeven. Maar, ja, toch wel. Dit was een echte popcorn klassieker. Angie Moreno, Spanish Harlem.

deep in Let's Night. A DJ saved my life. Ik hoop dat ik jullie leven vandaag gered heb door deze 233ste uitzending te brengen op deze vrijdag 24 juli 2026. Ik was er graag bij en tevens ook Jacqueline, want in haar plaats zeg ik ook graag tot volgende week vrijdag. Dan zijn we er weer met een nieuwe uitzending en wij hopen van jullie net hetzelfde. Zometeen nog veel pret met de komende collega's. En vergeet niet, aanstaande dinsdag zetten we terug 3 laureaten online voor onze keuzeplaat van de luisteraars. Nog geen lid van onze Hitriders Facebookpagina? Dan kan je dat nog vlug doen. Je moet gewoon aanvinken, gratis lid worden op de Facebookpagina zelf. En dan ben je altijd als eerste op de hoogte van alle verwikkelingen van het reilen en zeilen, zeg maar. Dit wordt onze laatste vocale. De groetjes vanwege mij en Jacqueline. En tot volgende week vrijdag. Dan zijn we er weer. Fijn weekend nog, dag. Hier is nog Faith Evans.

0: Radio Groot Helderd. Van Mil Mil Radio.
1: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
2: Radio.

En beginnen, vrienden, deden we vandaag alvast met een van die leuke songs van Willy Sommers. En we gaan samen naar zee. Welkom dus in deze nieuwe start van ons programma Muziekdoos. 2 uur lang mag ik ze weer omdraaien, die leuke hits van toen. Natuurlijk met een mengeling met nieuwe producties. Mijn naam is Rudolf Stevens en uiteraard richt ik graag een woord van dank aan mijn vorige collega's.

Ja, ja, dat kunnen we de laatste tijd al merken. Dus we hebben al heel wat prachtige zomerdagen gehad. It's summertime. En deze gaan we nog eens draaien. Een nummer dat we kennen van The Strangers. Nu terug te vinden op het nieuwste album van Viertakt. Ik heb spaat dat ik een vent ben. Maar ik niet hoor.

Zomerse muziek, die hoor je regelmatig door jouw radio klinken. Met deze ook. Maar we gaan meteen eens even onderbreken. En we gaan een van die mooie songs draaien. Van onze collega. Die in tussentijd, vrienden, ook al 11 jaar is overleden. Zo snel gaat het. Nee, 10 jaar, zo is het. 2016. En we gaan ons luisteren naar Eddie Wally met Tussen Anjers en Rozen.

Volley met zijn tussen Anjers en Roze. En we gaan nog eens terug over naar het nieuwere werk. En van deze meneer komt elke maal heel wat uit, hoor. Je kan het haast niet volgen. We gaan hem gewoon aankondigen, Mark Gerritsen, met een van zijn nieuwe songs.

was hem met een van die vrolijke songs. Dus onze collega Ger, natuurlijk. Godverdorie, zijn naam schiet me nou. Gary Hager, zo is het dus. En happy birthday. En dit speciaal dus voor alle mensen die afgelopen dagen en de komende dagen jarig zijn. We gaan hem eens draaien. Onze collega Mario Knops. Eerdaag staan we samen met hem op het podium. En volgens hem kun je geluk niet komen. Kopen bedoel ik. En dat is nog de waarheid ook, hè, Mario.

programma razendsnel. Een dame van bij ons met een heel mooi stemgeluid. Ken je ze? Jawel hoor. Dit is ons Marianne Berger.

Zeer gewaagd, maar gedurfd en zeer mooi gedaan. You'll Never Find. Deze versie van Marianne Berger. Dit is nou muziek dat de zulke tropische temperaturen past, hè, vrienden. We zijn de opname aan het maken voor jullie van deze muziekdoos. En buiten swingen de temperaturen de pan uit om en bij de 34 graden. Gaan we samen nog eens op vakantie met Wiltura? En dit vanuit 79.

gaan Superman Wiltura wel even inkorten, want dit is de lange versie van om en bij de 7 minuten. Ben ik super... En we gaan meteen over naar de muziek van Laura Lynn. Ze heeft ook een prachtige nieuwe single en ik vind hem zeer geslaagd. Deze oudere hit van Eddie Wally in een vernieuwd kleedje, met gesloten ogen.

Samen met mijn maatje Jeremy Casale, onze eerste single als duo Alexander Stevens en Casale. En volgende maand gaan we opnieuw naar de studio om een opvolger in te blikken. Ida de Nijs heeft ook een leuke nieuwe zomersingle, Zomer zonder tijd. Maar toch nog eens deze draaien, vind ik ook supergoed. Het kruipt erin.

ze is van ons, hè. Ja, ja. Ze is wel Nederlandse. Maar ze woont al jaren in België, om precies te zijn. In het dorpje, waar ik ook jarenlang heb gewoond, in Schriek. Ida de Nijs dus, met een van haar leuke liedjes, Het kruipt erin. Gaan we nog eens terug naar het nieuwere werk? Ook genomineerd voor de zomer in 2026. Deze nieuwe van Stan van Samaan.

van de leuke meezingers van Marva met Umbala Papero. En we gaan ons terug over naar het nieuwere werk, want ze hebben een prachtige compilatie-cd uitgebracht dus. En uit dat album komt dit fragment van Die Calimeros.

het was een echte gigantische zomerrit ergens in de 70er jaren. Met deze van Afric Simon en zijn onvergetelijke Ramaya. Later kwam er ook nog eens een Vlaamse versie van. En dat werd meteen ook een hit voor Anja Jelles. En zij zong toen De soep is aangebrand. Nieuw werk voor jullie. Mike Rondy en Andrea Schön. En ze gaan even terug in de tijd.

Ja, ja. Daar is het nu fantastisch weer bij. Terwijl ik deze opname doe, ruim meer dan 30 graden. Een lekker weertje om een duik in de zee te nemen. Bart Peters.

zwemmen in de zee, Bart Peters. En we gaan meteen nieuw werk op jullie loslaten. Uit het nieuwste album van Graciano. En we herkennen daar natuurlijk een hit in. Hoor eens goed mee. Klopt, herkennen we daar ABBA niet in?

keer wat uit de kast van onze collega Eddy Schellekens dus. En hij bracht een van die mooie klassiekers van Wiltura. Eenzaam zonder jou. Onze vriend en collega Danny D'Amaro. Niemand wint.

Frans Baggerman en hij bracht voor ons deze leuke meezinger, dus Michaela, op zijn accordeon. En we gaan onze vriend, collega ook nog eens aan het woord laten. Hè. Hier is hij, onze CDV.

Dat was hij, CDV met Bij jou voel ik me nooit alleen. En dat hoor je allemaal voorbij komen in ons programma van Muziekdoos. En deze mooie stem, die komt ook als een regelmaat van een klok voorbij. Mieke, laat de zon in je hart.

We kijken echt er benieuwd uit naar zijn nieuwe single dus. Maar na de zomer komt er natuurlijk ook nog een duetje uit. Samen met mij, Jeremy Cazalet dus. Met zijn allereerste song die het ontzettend goed doet. Terug in de tijd. Pieter Koelewijn. Met een beetje rock'n'roll muziek op jouw radio. Je wordt oudere papa.

Een grote klassieker van meneer Wiltura in deze muziekdoos met One Way Love. Zijn grote hit Hopeloos. En hij nam het ook nog eens een keertje in een Franse versie op Malheureux. Maar dat is voor een volgende keer. En aan de wil gaan we de Zweedse formatie ABBA op jullie loslaten. En dit keer met de heren in het hoofdspel. Does Your Mother Know? Hier is ABBA.

0: Abba met deze Does Your Mother Know. De volgende muziek doet me echt weer terugdenken met heimwee aan dat mooie frisse stemgeluid van Jasmin. Dit meisje doet het ook ontzettend goed. Haar single Vulkaan met Wild Kindje. Neem gerust maar eens een kijkje op Spotify en andere digitale kanalen. Daar vind je dit nummer op terug.
1: Liefde deed mij wat en ik schreeuwde van de pijn. Zou het zomaar kunnen dat wij waren tweelingzielen zijn? Zij dan vals, maar ik dacht, tussen ons

Onze Noorderburen hebben zijn grote hit van bij ons uit Vlaanderen ook geproefd. En ze hebben het al meermaals opgenomen hoor. Maar dit was de versie van Jannes. Dans met mij tot morgen vroeg. Een oorspronkelijke hit voor onze volgende gast Willy Sommers. We gaan stilaan afscheid nemen vrienden. Onze muziekdoos gaan we stilaan sluiten en plaatsmaken voor onze andere collega's. Ik was er wederom heel graag bij. Wat mij betreft nog vele lieve groetjes. Een dikke knuffel van hieruit. En graag tot een volgende aflevering van Muziekdoos. En we gaan luisteren naar de nieuwe Willy Sommers. De eerste keer.

0: Het muzieklabyrint.
1: Peter Roland.
2: Zeg, kinderen, alsjeblieft, wat goede muziek spelen.

0: U luistert naar het Muzieklabyrint.
1: Peter Roland.
0: U luistert naar het Muzieklabyrint.
2: Is everybody ready for celebration?
3: Is everybody ready?
4: Yeah!

0: weetgoed voor de mooiste muziek. Radio Groothoudert.
1: De hartslag van de bende spreekt.
0: Groothoudert. Terug van weg geweest.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Uur na uur muziek.
3: Radio Grootouders.

0: De grote autowegen slingeren zich over bergen en door valleien. Ik denk dat ik ze in de loop der jaren allemaal bereden heb, omdat de cabine van een truck meer dan 25 jaar lang mijn huis is geweest. Voor mij zou het vreemd zijn een geregeld leven te moeten leiden. Ja, ik herinner me mijn eerste truck nog die ik bestuurde. Ik was zo trots als een pauw en popelde om hem aan mijn vrouw en mijn zoontje te laten zien. De kleine knul was net zo onder de indruk als toen hij voor het eerst sneeuw zag. Hij kon nog maar een paar woordjes brabbelen. En zijn vaste begroeting was dan ook altijd: giddy up go, papa, giddy up go. Daarom gaf ik mijn truck die naam, giddy up go. Een slecht leven was het niet, ondanks het feit dat ik het altijd druk had. Het was een jaar of zes daarna, toen ik op een dag thuis kwam en ik niemand aantrof. Mijn vrouw was met de kleine jongen vertrokken en ik wist niet waarheen. Niemand wist het. Vanaf die dag was ik alleen met mijn oude, trouwe giddy up go. In de loop van de tijd had ik in de vele koffietentjes langs de weg veel vrienden gemaakt. Niemand plaagde me met die bijzondere naam op mijn kar, omdat ze wel wisten hoe ik eraan gekomen was. Ik had ze over mijn kleine knul verteld en wat zijn reactie was toen hij voor het eerst mijn truck zag. Giddy up go. Verleden week denderde ik weer over de weg toen ik op een gegeven moment werd ingehaald door een splinternieuwe dieseltruck. Een dikke walm uit zijn uitlaat blazend. Toen hij voor me reed, kreeg ik een brok in mijn keel en de tranen sprongen in mijn ogen. Want achter op die mooie kar stond geschilderd: giddy up go. Ik gaf wat meer gas en bleef achter hem rijden. Bij het eerstvolgende cafeetje zette hij zijn wagen aan de kant en ik de mijne erachter. Toen we binnen waren, bood ik hem een kop koffie aan en we raakten aan de praat. Hoe kom jij aan die naam giddy up go op je wagen, vroeg ik hem. Ja, zei hij, mijn vader was ook truckchauffeur. En mijn moeder vertelde me dat ik die naam altijd riep als hij wegreed. Mijn moeder is overleden en mijn vader heb ik nooit kunnen vinden. Ik zei hem dat hij maar eens mee naar buiten moest gaan, omdat ik iets had dat hij beslist moest zien. We liepen naar mijn oude truck. Ik veegde er wat vuil af, zodat de naam goed zichtbaar werd. Verbaasd en met grote ogen las hij fluisterend: giddy up go? Wat we toen allemaal te bepraten hadden, jongens nog toe. Vanaf die dag crossen we samen over de wegen. En die knul die manoeuvreert met dat gevaarte zoals ik nog nooit een chauffeur heb zien doen. Als onze wagens in het duister voortrazen, hebben de lichten op de weg een machtige glans voor ons. We zien de letters op onze wagens, waar we de betekenis zo goed van kennen. Giddy up, go!
1: My nearsighted turtle just married an army helmet.
2: Radio Groot Haltert.
3: What's new, pussycat?

0: Morgen is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aalbert.
2: Radio Groot Aalbert.
3: Ladies and gentlemen, presenting Her Royal Majesty.

0: Radio Groothaaltert. Je kan hem geen dag meer missen.
1: Groothaaltert familie.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groot Haaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groot Haaltert.